Group Love mat Arkells fir de Song Ride. Schwer 80s inspirierte Song. Yes, en dat is zomaar nog die engel die aan de meisag. Bies echt daarbij, dat er mocht Temple City en de weinigste sluisdochter is een song, een enge film. Een film, een enge serie. Film. Wel voor heen. Self-aware is een tune. Dat kan dat stuk. Vleider is een film voor een enge serie. Wie wees. Vleider wo gij. Is er zijn een Talk City die we gaat luisteren. Die zijn er al.